crawling all over me. Son of a bitch!

0: 04 75 20 06 57. Of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kotenheierweg 45 in Gistel.

0: Centrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 3 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 4 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39. Yesterday.
6: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Tuinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Tuinkerken.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heijerweg 45 in Gistel.

0: De rode bes, blauwe bes. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Je zonnepanelen weken overdag wel

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over 3-2. Onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer. Maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

me dat je niet boos op me wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk vindt wat ze hem gaat vertellen, maar ze zit niets anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als het kleine meisje dat hij moest beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luistert er nu naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. Ze zag er als een berg tegenaan, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niet. Laat die jongen, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezinnetje te beginnen, hadden ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt en nu staat ze voor het moeilijkste moment in haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen over de jongen met wie ze gaat trouwen en over de baby die ze krijgt, die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens en kijkt haar vader diep in de ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk zegt ze: pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je. Papa, don't preach, Madonna.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stadsint-Ruiden heeft het terras van bakkerij Van Grootloon op het Heilig Hartplein volledig laten ontruimen. Dat gebeurde na verschillende waarschuwingen rond overtredingen van terrasregels. De terrasspullen liggen ter bewaring in het Truinse Stadshuis.
0: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio On.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: De bestuurder die onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte in Beervelde bij Locristi is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Bij de kopstaartaanrijding raakte een vrouw van 36 gewond. Ze verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder van het voertuig dat de botsing veroorzaakte had ook een rijverbod.
8: In een klein bosperceel in Limburg zijn tientallen bergnachtnarcissen verdwenen. Dat zijn zeer zeldzame orchideeën. Dat heeft Limburgs landschap vastgesteld. De natuurorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de impact van de diefstal op het voortbestaan van de soort in het gebied. Bezoekers van de culturele zomerbar Vrijstraat A in Sint-Ruiden zullen deze zomer plaatsnemen op tafels en stoelen uit de kringwinkel Occasie. De kringloopwinkel levert de komende 6 weken tweedehands meubilair aan de ontmoetingsplek en stelt er ook een aantal bijzondere verzamelstukken tentoon waarop bezoekers kunnen bieden.
9: De kasseistrook in het dorp van Poeke bij Aalter wordt dit najaar aangepakt. 20 jaar na de dorpskernvernieuwing liggen de kasseien verzakt. De werken staan volgende maandag op de agenda van de gemeenteraad en zouden dit najaar nog uitgevoerd moeten worden. Alles moet sowieso klaar zijn tegen begin april volgend jaar, want dan passeert de Ronde van Vlaanderen opnieuw door het dorp.
7: In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Bleukenlaan in Turnhout een man op een speedpedelec met een hert gebotst. De man raakte daarbij licht gewond. Hoe het hert eraan toe is, was niet bekend. De lokale politie heeft ook geen melding binnengekregen over een gewond hert, laat ze weten, aan de redactie. De industriezone in Turnhout is omgeven door heel wat groen.
6: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vanochtend krijgen we meer zon in de streken richting Franse grenzen. Meer wolken richting Nederland en Duitsland. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig. Maximaal tussen de 23 en de 28 graden.

0: Aard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
7: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
8: Ai, Schmidt.
9: Ik heet Janssens, hè?
8: Ja, maar Schmidt.
9: Maar nee, Janssens.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Janssens.
8: Schmidt.
9: Janssen.
8: Schmidt.
10: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
8: Schmidt.
10: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
11: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
13: Het is nu 7 uur.
12: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
14: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al.

0: minister van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren. Hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen Oostkamp. Geniet mee van de tofste muziekmix in de regio.
1: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Maandag 20 juli herleeft de legendarische Café d'Anvers nog één keer in Antwerpen. Deze keer is open lucht op het Sint-Jansplein in de stad. Een dikke kilometer van de oorspronkelijke locatie in de Rosse buurt. De club beleefde hoogdagen in de 90's. Wie er toen bij was, zal het nooit meer vergeten.

ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand had me ooit gewaarschuwd. Niemand had me ooit iets gezegd over alle leugens die ze vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend had achtergelaten. Dus hoe kon ik nu weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt mij eigenlijk niets meer uit. Het is nu eenmaal gebeurd. En trouwens, ze zal niet zo snel andere mannen weer gaan teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor gegaan. Eigenlijk wel vreemd dat niemand me van tevoren had gewaarschuwd. Want iedereen wist wie ze was en wat ze had gedaan. Maar hou je sorry's en je excuses maar voor je. Het is toch allemaal niet meer nodig. Ze is al definitief uit mijn leven verdwenen. Nu ja, bijna dan. Want reken maar dat ze nog niet uit mijn geheugen is verdwenen. Zoals ze uit haar ogen keek, haar maniertjes, haar kleur haar, alles is nog erg dichtbij. Haar zoete en zachte stem, haar mooie, heldere ogen. Ik zie ze nog zo voor me. In gedachten dan. Want ze is er in werkelijkheid al lang vandoor. En probeer haar maar niet te zoeken. Je zult haar toch niet vinden. Want na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik iets doen. Dus ga niet naar haar op zoek. Waar je ook zoekt, ze zal het toch niet meer zijn. She's not there. Santana.

0: Dit is Radio Ommeland 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. Heb jij een fijne organisatie en je denkt van daar wil ik de radio wel eens op laten langskomen? Dan kan dat. Neem contact met ons op info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
6: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
6: Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Voormalig Herend Schepen van Vooruit, publieksopwarmer en radio-dj Jo met de banjo De Klerk verkoopt zijn volledige collectie cd's. Dat maakte de bijna 80 jaar oude De Klerk bekend op sociale media. Plaatsgebrek noodzaakt de tekstschrijver van onder meer Als een leeuw in een kooi om afstand te doen van zijn even diverse als omvangrijke muziekbibliotheek. Zowat de hele popgeschiedenis op 4000 cd's.
10: Sint-Niklaas lanceert de campagne Gewild Wild om meer ruimte te bieden aan natuur en biodiversiteit. Er zal minder worden gesnoeid en gemaaid. Ook test de stad een nieuw vuilnisbakontwerp uit op 3 druk bezochte plekken in de stad. Sint-Niklaas legt al langer de nadruk op extensief groenbeheer, waarbij grasvelden en bermen minder vaak worden gemaaid en de natuur zo meer haar gang mag gaan. Het resultaat, want in 2024 ontdekte de groendienst een zeldzame bijenorchis in een groenzone bij het station. Een 50-tal Vlaamse boerinnen zijn na 90 kilometer fietsen aangekomen in Wetteren, waar het nieuwe kantoor van boeren op een kruispunt gevestigd is. Met de fiets benefiet willen ze geld inzamelen en aandacht vragen voor de mentale druk in de landbouwsector. Onze knop staat altijd aan, aldus boerin Els van Neste. De benefiet werd georganiseerd door FERM, de vrouwenbeweging voor boerinnen.
9: Limburg.net heeft een brief gestuurd naar 5700 gezinnen die de voorbije 3 jaar meer dan 300 kilo grof vuil naar het containerpark hebben gebracht. De afvalintercommunale wil hen zo aansporen om beter te sorteren. Uit cijfers blijkt dat een Limburger jaarlijks gemiddeld ruim 36 kilo grof vuil naar het containerpark brengt. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde Vlaming.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanochtend krijgen we meer zon in de streken richting Franse grenzen. Meer wolken richting Nederland en Duitsland. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig. Maximaal tussen de 23 en de 28 graden.
8: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Salk Turbo Task Force heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen in Limburg. Maar hoe lang kan het nog? Want de Europese steun waarop heel veel projecten rekenen staat momenteel onder druk.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland.

104.9, dit is Radio Ommeland. Waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je

0: 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stap binnen in de wonderenwereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft

0: 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

klant zegt, bij voorkeur gratis. Fred zegt, denk jij dat er mensen op de maan wonen? Het antwoord van Kos, natuurlijk, er brandt s'avonds toch licht. Aan de kassa van het theater, twee kaartjes alstublieft. Voor Romeo en Julia? Nee, voor mijn vrouw en voor mij.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In amper 2 weken tijd heeft het dierasiel Sint Hubertus in Aalst veel meer katten binnengekregen. Het aantal ging van 40 naar 120. Combinatie van het jaarlijkse kittenseizoen en een grote vangst aan zwerfkatten. Na een oproep om kattenbakvullingen te brengen, werd het asiel overstelpt met honderden kilo's.

Zonneclassics hebben we hier bij ons klaar zitten om op jou af te vuren. We doen het 1 bij 1, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Voor
6: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
10: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
9: Mossy Nabas.
11: Eierpa, een nachtwinkel.
9: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccara.
9: Tickets, witte-paard.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Roeselare heeft er een nieuwe reus bij, de 19e al. De nieuwe figuur is geïnspireerd op Godelieve, een heilige uit de 11e eeuw. Het is dus geen toeval dat de reus vandaag is ingehuldigd tijdens de 60ste editie van de Godelieve feesten in de stad. Het idee om een reus ter ere van de heilige Godelieve te bouwen ontstond in het najaar van vorig jaar, aldus Nele Cercu van het wijkcomité van de Godelieve wijk.
4: Stad Roeselare roept op tot waakzaamheid voor een hardnekkige vorm van oplichting. In de politiezone Riho zijn namelijk valse bankmedewerkers actief. Oplichters die zich voordoen als medewerkers van je bank. Die bellen je op en zeggen dat er verdachte betalingen gebeuren of dat je bankkaart niet meer werkt. Daarna proberen ze je te overtuigen om je bankgegevens of pincode door te geven, een app op je smartphone te installeren en je bankkaart thuis te laten ophalen, om ze zogezegd veilig te bewaren.
3: Thijs de Grijze en Isolde Ureel trekken deze zomer naar Portugal om de lokale brandweer bij te staan bij het bestrijden van natuurbranden. Het koppel uit Stade zet zich al jaren in als vrijwilliger bij de brandweer. Voor Thijs is het de derde zomer dat hij naar Portugal gaat. Voor Isolde wordt het de eerste keer. Als we kunnen helpen, dan moeten we dat ook doen, zeggen Thijs en Isolde in het nieuws.
5: Slecht nieuws voor onze grote vaderlandse kever, het vliegend hert. Sinds de hittegolf van eind juni zijn er in België geen uitvliegende mannetjes meer waargenomen. Nochtans is deze periode voor het vliegend hert erg belangrijk, want het heeft slechts een paar weken om te paren en dus de soort voor te zetten.
2: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanochtend krijgen we meer zon in de streken richting Franse grenzen. Meer wolken richting Nederland en Duitsland. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig. Maximaal tussen de 23 en de 28 graden.
2: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be. Hey!
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio. Nieuwsflits.
3: Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een 79-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken voor het belagen van de Belgische topvoetballer Kevin De Bruyne en van een Belgische vrouw met een bindweefselziekte. De 70er bood hen alternatieve therapieën aan. Het Hof vond niet dat hij de rust van de voetballer en de vrouw heeft verstoord. In eerste aanleg werd hij daar wel nog voor veroordeeld.

vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco

0: 40 47 69.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
2: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge? Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 9 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië

0: temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In Kortrijk heeft een auto vuur gevat aan een tankstation langs de oude Naarse Steenweg. Een bijstander kon de eerste bluswerken uitvoeren. De man was met zijn klassieke BMW uit 1991 op weg naar huis. Toen hij wou tanken, hij parkeerde zijn bolide langs de pomp in de oude Naarse Steenweg in Kortrijk toen hij een plof hoorde. Hij besloot een kijkje te gaan nemen onder de motorkap en zag rook en toen begon hij te branden. Een vrouw die hier stond is meteen begonnen met blussen met een blusapparaat. Daarna kwam de brandweer ook nog toe om de motor verder af te koelen.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Doe je lekker!
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Nu al zijn er miljoenen euro's buit per jaar, meerdere aangiftes per dag en de cijfers rond cybercrime blijven stijgen in de Westhoek. We zien steeds meer drama's, getuigd inspecteur Jan de Puit uit Ypres-Geluwe. Zijn politiezone richt een gespecialiseerd cyberteam in om de sensibilisering van de burgers te doen en dat via broodzakken.

0: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee. Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
8: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: Lievegem, Maldegem, Eeklo en Sint-Laurens vragen de Vlaamse regering om de grote reservatiestroken langs het Schipdonkanaal weg te halen, zonder dat daar een meerwaardebelasting aan vasthangt voor de eigenaars. Dat doen ze omdat de Vlaamse regering aan een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werkt voor de gronden langs het kanaal. Een scheefgegroeide situatie die al decennia lang een weerslag heeft op onze inwoners, landbouwers en lokale economieën, aldus de burgemeesters.
11: In Oudsbergen bezoeken wijkagenten elk zomerkamp aan het begin van het verblijf. Ze maken kennis met de kampgroepen, leggen de lokale regels uit en stellen zich aanspreekbaar op. Dit jaar zijn de hitte- en kampvuren extra aandachtspunt.
12: Politiezone Aalter-Maldegem beschikt sinds 1 oktober over een PROA-team. Dat is een nieuw team dat zich proactief richt op de aanpak van overlast en criminaliteit. En de resultaten van de eerste maand zijn alvast indrukwekkend. Sinds de oprichting voerde het team 100 acties uit die leidden tot 92 gerechtelijke arrestaties. Er werden 539 processen verbaal opgesteld en 427 inbeslagnames uitgevoerd. Er werd ook zo'n €34.000 aan cashgeld en ongeveer 12,5 kilogram drugs in beslag genomen.
11: Brouwerij Moog Subiet in Kobbegem bij Assen verwerkt de komende dagen 45.000 kilogram vers geplukte Belgische krieken uit Haspengouw tot het bier van Kriklambik. Dat is de helft minder dan vorig jaar. Begin juli is voor ons elk jaar een belangrijk moment, zegt meesterbrouwer Bruno Reinders. Dan zijn de Belgische krieken rijp en kunnen we ze meteen verwerken. Verse krieken vormen de basis van onze krieklambiek.
10: Vier wielrenners uit Wielsbeke en omgeving zijn erin geslaagd om in één dag tijd door 7 landen te fietsen. Ze begonnen zaterdagnacht vanuit Liechtenstein aan de bijzondere tocht van maar liefst 520 kilometer. Ze legden de rit af in 22 uur en 56 minuten en verbreken zo officieus het huidige wereldrecord. Dat stond namelijk op 23 uur.
9: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Vanochtend krijgen we meer zon in de streken richting Franse grens en meer wolken richting Nederland en Duitsland. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig. Maximaal tussen de 23 en de 28 graden.
9: www.radioommeland.be.

Is het alweer zover? Man, het is nog maar 6 uur. Ik lag nog net lekker te dromen. Net nu ik op het punt stond de liefde van mijn leven te zoenen bij zo'n romantisch Italiaans beekje. Maar nee hoor, in één klap werd ik wakker geschud. Ik zal me nog moeten haasten om op tijd te komen op mijn werk. Anders kan ik daar mijn biezen wel pakken. Ach ja, ik weet het nu al. Dit wordt weer zo'n dag waarvan je eigenlijk zou willen dat je bedje allang gespreid was. Ik moet nu wel echt opschieten om een trein te halen. Wil ik nog om 9 uur achter mijn bureau zitten. Ach, had ik een vliegtuig, dan nog zou ik te laat komen. Wat wil je? Elke ochtend moet ik weer beslissen wat ik die dag aantrek. En dat kost nu eenmaal veel tijd. Als ik dan net te laat op mijn werk kom, staat de baas al te kijken. Ik geef dan maar gauw de trein de schuld, die weer eens een vertraging had. Maar wat wil je ook? Gisteravond had mijn vriendje weer eens romantische plannen. Waarom moet dat nu altijd op de avond dat ik er de volgende ochtend vroeg uit moet? Hij houdt er geen rekening mee dat ik diegene ben die het geld moet verdienen, omdat hij zonder werk zit. Maar ja, als hij dan eenmaal met zijn lieve stem in mijn oor fluistert, dan kan ik gewoon geen nee zeggen. En dat alles maakt het vandaag weer zo'n rare maandag. Zo'n dag waarop je zou willen dat het nog zalig zondag was. De dag waar ik me veel beter bij voel. Maar ik zal ermee moeten leren leven. Vandaag is gewoon weer zo'n moeilijke maandag. Manic Monday, de Bengals.

0: maanden. Rode bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
1: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
2: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit.
2: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
0: Het is nu 10 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer eens neer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden van nature tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. De 35-jarige man die ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na verkeersagressie in het Antwerpse Turnhout blijft aangehouden, maar staat onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer beslist. De man ontkent de feiten niet, maar geeft volgens zijn advocaat Rebecca Greenland aan dat hij enorm aangedaan is.

groot zit aller tijden. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Hulpdiensten zijn er door een snelle optreding geslaagd om een kind te redden nadat het gebeten was door een adder in de Duitse deelstaat Beieren. Het slachtoffertje reageerde hevig en moest een tegengif krijgen dat alleen 150 kilometer verderop voor handen was.

Ik weet ook niet welke kant we nog op kunnen. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Eigenlijk weet ik het niet. Tenminste niet, zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Want kijk nu eens aan wat er van ons terechtgekomen is. Geen cent op zak en wat nog erger is, geen grijntje liefde meer in onze harten. Je kunt bepaald niet zeggen dat alles goed gelopen is, hé. Maar ja, je kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben, maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig. Ik hou nog steeds van je. Maar het wordt nu tijd om maar eens afscheid van elkaar te nemen. Want wat moet je anders als je dromen in rook op zijn gegaan? Kom, geloof er nu maar. Je ziet zelf toch ook wel dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik nog graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen. Maar ik moet me ertegen verzetten. Want het wordt gewoon de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding van me houdt, er is geen vrouw die ook maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer. Maar neem dat maar mee als je bij me weggaat. Als je de rest van je leven ingaat. En onthoud één ding. Je kunt niet zeggen dat we ons best niet hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus, Angie, zeg me nu maar vaarwel. The Rolling Stones met Angie.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurens Liber haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liber uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen noem Richard.
0: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: In de Brusselse gemeente Schaarbeek is zaterdag namiddag een arbeider gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. De man kwam in een werfput terecht en raakte half bedolven onder aarde. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Tijdens Rockwerchter 2026 werden 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. Daarnaast moesten 12 bestuurders hun rijbewijs inleveren wegens dronkenschap en kregen 4 personen een boete of een procesverbaal omdat ze een verboden wapen bij zich hadden.
11: De civiele bescherming heeft in totaal zo'n 700 tot 1000 vissen uit de Lovaart in Veurne en Alvergem gehaald. Het gaat om verschillende soorten en formaten. Er zat vorige week te weinig zuurstof in de Lovaart, waardoor de vissers kwamen bovendrijven. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Wellicht is er iets in het water gedumpt. Want de vissterfte heeft niets met de hitte te maken.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De gemeente Brasschaat wil zijn begraafplaats omvormen tot groene parkbegraafplaatsen met rustplaatsen. Begraafplaats Rustoord onderging als eerste de transformatie.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Vlaanderen voert de strijd op tegen de wasbeer. Volgens Vlaamse minister van Omgeving Jo Broons heeft de Vlaamse regering nieuwe maatregelen goedgekeurd, waardoor de dieren sneller kunnen worden opgespoord en ook bestreden. We moeten nu handelen zolang de populatie in Vlaanderen nog beperkt is. 17.000 wasberen telt Wallonië intussen. De invasie uitheemse soort kan daar eigenlijk niet meer echt worden uitgeroeid, denken experten. Ook in Vlaanderen duikt het dier steeds vaker op. Zo waarschuwt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het INBO. Maar hier is de populatie vooralsnog eerder beperkt en ook versnipperd. Om te vermijden dat we evolueren naar situaties in Wallonië of Duitsland, willen Vlaanderen nu in grijpen.

0: komen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
4: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: Ai, Schmidt.
10: Ik heet Janssens, hè?
9: Ja, maar Schmidt.
10: Maar nee, Janssens.
9: Ja, maar Schmidt.
10: Janssens.
9: Schmidt.
10: Janssen.
9: Schmidt.
11: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
9: Schmidt.
11: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
13: Het is nu 11 uur.
12: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
14: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af, we krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
12: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
12: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbranden te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA.

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Geefwinkel Phoenix in Burgt heeft vorige week dieven over de vloer gekregen. Een hele collectie schoolgeleefd zoals boekentassen en kaften werd gestolen. De vrijwilligers van de organisatie die nog maar net was verhuisd waren geschokt door de ontdekking. Alles wat de kinderen nodig hebben aan het begin van het schooljaar zijn we kwijt.

Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. Ach, was ik maar gewoon thuis, dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm, want in Los Angeles kennen ze die koude niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën en doe net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn nek prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe, alsof hij weet wat mij bezighoudt. En alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf, heimwee of niet. Want ondanks het verlangen naar huis is er één ding dat me hier houdt. En dat is zij, de vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze lucht trotseren. Soms denk ik wel eens, als ik haar nu niet zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat mij tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets over om in zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië. De mamas en de papas hadden het erover in California Dreamin'.

0: 104.9 FM.
1: Radio Ommeland.
0: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Terwijl de staking bij AB InBev de derde dag ingaat, lopen leveringen aan horecazaken vertraging op. Net voor het weekend. Rockwerchter kreeg zijn bier wel. En dat ligt volgens de vakbond de prioriteiten van het bedrijf ook bloot.

0: Vetorpoorten. Aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan het terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
5: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit.
5: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: Deze zomer organiseert Schaarbeek Viva Collignon. Het Collignonplein aan het gemeentehuis van Schaarbeek wordt omgetoverd tot een speelstraat en ontmoetingsplek voor de buurt. Hiermee brengen we leven op het plein, zegt lokaal schepen van jeugd Goedroen Willems van Groen.
8: Aan de Zammelseweg in Geel is een auto door de etalageruit van een geschenkenwinkel gereden. De bestuurder vergiste zich naar eigen zeggen van pedaal en reed frontaal de winkel binnen. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Op het moment dat hij wilde remmen, schoof zijn voet van het rempedaal af richting het gaspedaal. De wagen reed zo frontaal door de etalageruit en duwde 3 lopende meter rek de winkel in.
7: In Haagt zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst die festivalgangers van Rockwerchter naar Leuven brachten. Daarbij raakten 4 personen lichtgewond, onder wie de bestuurder. De kopstaartaanrijding zorgde ook bij de bussen voor schade.
6: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: vandaag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Het Brusselse museum Canal Centre Pompidou zal alsnog op 28 november de deuren openen. Ook na de brand van eergisteren op het technische dak van een van de nieuwe torens, waar Canal Architecture, het voormalige SIVA, zijn intrek zal nemen. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar de schade is enorm.
1: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: Nicolas Blauwe Bessen.
1: Ai, Schmidt.
2: Nee, ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
7: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerken. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
12: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

Iedereen heeft wel eens een tijd in zijn leven dat het allemaal niet meezit. Dat je op een prachtig blauwe ochtend wakker wordt en toch de zon niet kunt zien. Dat je het liefste de gordijnen dicht zou laten in je grijze bestaan. Als je weer eens wordt achtervolgd door een of ander oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niet iets aan kunt doen. Je moet je leven zelf weer op de rails zien te zetten. Of je moet je hoofd even leeghalen. Er is niemand die dat voor je opknapt. Denk niet dat iedereen op jouw problemen zit te wachten. Je moet ze zelf oplossen. En op een gegeven moment zit niemand meer op je te wachten. Als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, weet je dat je het heft in eigen handen moet nemen. Want als je dan 's ochtends de gordijnen weer openschuift en je ziet een helblauwe lucht voor je, vraag dan opnieuw af of je nog wel vrij bent. Of je alle kansen in het leven met beide handen wel hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi die armen dan open. Laat die verfrissende wind door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Want het is tijd om te gaan en de deur achter je dicht te trekken. Op weg naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp ze dan ook. While you see a chance, take it. Steve Winwood.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 23-jarige man die ervan verdacht wordt begin deze week een schot te hebben afgevuurd in het centrum van Willebroek blijft nog tenminste een maand in de cel. Dat heeft de Mechelse raadkamer beslist.
0: Welkom.
2: This is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Estefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Gouden Hitser leeft. Dit is Radio Ommeland.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Sluikstorten, nachtlawaai of fout parkeren. Wie de lokale regels al eens aan zijn laars heeft gelapt, heeft waarschijnlijk al een gasboete in zijn brievenbus gevonden. Het optreden tegen lokale overlast en inbreuken leverde in 2024 ruim 177 miljoen euro op. Een recordbedrag, maar waar de ene gemeente wel geteld 58 euro boetegeld ontving, zag een andere stad 26,5 miljoen euro binnenkomen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten nuanceert alvast het beeld van de rinkelende kassa. Tegenover die ontvangsten staan ook heel wat uitgaven om die hele gaswerking uit te bouwen, benadrukt een woordvoerder.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit.
4: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansenavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
7: Ai, Schmidt.
8: Ik heet Janssens, hè?
7: Ja, maar Schmidt.
8: Maar nee, Janssens.
7: Ja, maar Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
9: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
7: Schmidt.
9: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: In het centrum van Leuven is zondagavond een man neergestoken uit Wijchmaal. Dat gebeurde tijdens een steekpartij in de Halfmaarstraat. Het slachtoffer van 49 werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar, laat het parket weten.
12: De partijvoorzitter van Groen, Emin Horsch, wijst naar de rol van Antwerps burgemeester Els van Doesburg van de N-VA bij het politieoptreden op een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. Horsch werd zo'n 5 uur aangehouden. Volgens de politie verzette hij zich bij een terugdrijving. Horsch reageert dat de burgemeester besliste om actievoerders hardhandig aan te pakken in het midden van een vreedzaam protest.
11: Na de engagé parlementslid Marie Kruismans stopt ook Gilles Verstraeten van N-VA als rapporteur bij de onderzoekscommissie naar de Anderlechtse haard in het Brussels parlement. Dat laat hij weten in een persbericht. Ik weiger nog verder mee te werken aan een schijncommissie, zegt.
13: Volgende week start de ontmanteling van de Huizenkoutermolen in Kruisum. Eind juni raakte de molen zwaar beschadigd nadat een storm hem tegen de grond had geblazen. Nu wordt de molen stuk voor stuk gedemonteerd. Op die manier moeten de kostprijs van herstellingen en de heropbouw duidelijk worden.
10: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Tijdens de namiddag overal vrij zonnig weer met maximaal tussen 23 en zelfs 29 graden. Vanavond en vannacht rustig en zacht. Onder een heldere tot licht bewolkte hemel minimaal tussen 12 en 18 graden.
10: De Radio.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Speciaal moment vrijdag voor Benjamin de Boever, voorzitter van de vriendenkring Brandweer Roeselare, en zijn vrouw Saar Karijn. Zij stapt in het huwelijksbootje in het bijzijn van heel wat brandweervrienden die een herenlaag, een erelaag vormden met brandslangen.

0: Als je oud van de groot ziet, aller tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+, en ook via FM. De leiders van de 32 NAVO-landen komen samen voor een top in Ankara. De bijeenkomst staat grotendeels in het teken van hogere defensieuitgaven en de verschuiving van de militaire verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten naar Europa.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be. Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 1 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte. Die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.
10: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Met een fietsbenefiet wilden 50 Vlaamse boerinnen elkaar een hart onder de riem steken. Ze zamelden het geld in voor Boeren op een Kruispunt, een organisatie die boeren in moeilijkheden begeleidt. Onze knop staat altijd aan, getuigt nog boerin Els. En vanuit Wijchmaal en Roeselare fietsen zodat zowat 50 boerinnen in twee pelotons 90 kilometer naar Wetteren. Het doel van de fietstocht: aandacht vragen voor mentale druk bij de boerinnen. Hun zorgen zijn dan ook groot en dat heeft ook invloed op het mentale welzijn van de boerinnen.
0: Welkom.
2: Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Dana Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De renovatie van woonzorgcentrum Keienhove in Kumtich bij Tienen is afgerond. Het woonzorgcentrum kreeg deels een nieuw dak. Ook de hoofdingang werd vernieuwd. De stad Tienen investeerde €741.500 aan de renovatie.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. De Colorado kever, ofwel de schrik van de aardappelboer, is in opmars. In Oost-Eeklo, Merendree en andere plaatsen in Oost-Vlaanderen komen ze nu massaal uit de grond. Een overrompeling, en door de hitte kunnen er deze zomer nog veel meer bij komen.
1: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
6: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
7: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor prijs, kwaliteit.
7: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: Maandagmiddag is in de Heidelbergstraat op de grens van Sint-Michiels en Lophem een kopstaartaanrijding gebeurd, waarbij 4 voertuigen betrokken waren. Het ging om 3 personenwagens en een bestelwagen. Volgens de eerste vaststellingen kwam een eerste wagen tot stilstand. De bestuurders van de achteropkomende voertuigen konden niet meer tijdig remmen, waardoor ze achtereenvolgens op elkaar inreden. Door het ongeval was de Heidelbergstraat in de richting van Brugge een tijd lang volledig versperd.
11: De mogelijke aanslag op de Hasselse school Hast kon door de politie vermeden worden nadat de directie zelf achter het bestaan van een TikTok-groep was gekomen waarin de plannen besproken werden. De vraag is dan ook hoe je als leerkracht of ouder mee in die online leefwereld kan gaan, zodat je tijdig probleemsignalen kan oppikken en melden.
2: Britse chemiebedrijf INEOS stapt naar de rechter tegen de Belgische staat. In 2023 moest het bedrijf de werken voor de nieuwe ethaankraker Project One stilleggen omdat de omgevingsvergunning was vernietigd. INEOS zegt nu dat het daardoor substantiële vertraging en aanzienlijke financiële schade heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schadevergoeding is die INEOS vraagt, maar volgens het bedrijf zelf liep de schade tot in de honderden miljoenen.
9: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Tijdens de namiddag overal vrij zonnig weer met maximaal tussen 23 en zelfs 29 graden. Vanavond en vannacht rustig en zacht. Onder een heldere tot licht bewolkte hemel minimaal tussen 12 en 18 graden.

Het lijkt er wel de dans rond het Gouden Kalf. Alles wat daar gebeurt, draait maar om één ding en dat is geld. De Geeltjes, de Rooien, de Ruggen en de Meijers. Zij zijn het die de dans openen. Op deze plek heb je magie nodig om een yen om te toveren in een andere munt. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Maar alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Terwijl, als je de nieuwe Getty wilt worden of de nieuwe Rothschild, pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Ook als je index eventjes wat laag staat of wanneer je rood voor je ogen ziet, dan wordt het tijd om er weer bovenop te krabbelen. Want meneer Dow Jones heeft geen tijd voor losers zoals jij. Want dan eindig je zoals al die andere sloepers die helemaal bloed dit wereldje uit zijn gegooid. Zij zijn buitengesloten met lege broekzakken en smekende blikken. Of je misschien wat klein geld kunt missen. Nee, daar heb je geen tijd voor. Je moet weer verder, je moet weer hogerop in die toren van hoge winsten. Maar ja, worden we daar nu wel gelukkiger van? Zegt Howard Hutchins, rijkste man van Amerika. Heeft al dat geld van jou nu wel een beter mens gemaakt? Of probeer je zelf mij nog een oor aan te naaien met een truc? Je bent er groot genoeg voor, maar je bent ook een groot mens. Het is een wereld van eten en gegeten worden. Je zou zelf je moeder nog verkopen, als je er winst op kon maken natuurlijk. Om vervolgens ergens anders een goedkopere te kopen. En het enige wat je doet is wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk de dienst uit in de grote dans om het grote geld. Hier in die gekke wereld die Wall Street heet.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 2 uur.
8: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Argentinië-Egypte was een rollercoaster. Egypte had een dubbele voorsprong, maar raakte de controle over de match kwijt en verloor met 3-2, mede door toedoen van enkele controversiële beslissingen van de ref. Het resultaat was van tevoren geregeld, is de teneur. No.

Hij kan wel zijn hoofd tegen de muur slaan. Hoe kan hij nu zo stom zijn? Hij verkoopt miljoenen platen, de wereld ligt aan zijn voeten, hij is schatrijk. Maar dat hij nu juist die ene dag is vergeten. Tja, normale mannen vergeten hun trouwdag natuurlijk nooit. Maar hij wil. Zijn vrouw boos natuurlijk. Wat ben jij een stommeling, had ze nog geroepen. En denk maar niet dat je dit goed kunt maken met een bosje bloemen. En daar zit hij nu mee, in zijn eentje. Wat nu? Ineens krijgt hij een idee. Waarom niet gewoon datgene doen wat hij het beste kan? Een liedje maken. En dus pakt hij zijn gitaar en begint een beetje te spelen op zijn gitaar. Binnen een uurtje of twee heeft hij een liedje klaar. Zo eens kijken wat ze daarvan vindt. Een tijdje later zit hij met zijn band weer in de studio. Jongens, ik heb nog een goed liedje voor de B-kant, zegt hij. En hij pakt het liedje erbij. Snel nemen ze het op en als de plaat helemaal klaar is, gaat hij naar zijn vrouw toe. Die is inmiddels alweer aardig bijgedraaid, maar de zanger wil het toch nog goed maken. Luister hier maar eens naar, schat, zegt hij. En hij zet het nummer op. Als het afgelopen is, zegt hij, voor jou, als goedmakertje. En ik beloof je, ik zal onze trouwdag nooit meer vergeten. En hij heeft zijn woord gehouden. Elk jaar denkt hij terug aan zijn trouwdag en het stel is nog steeds dolgelukkig met elkaar. Vooral dankzij de hitlegende van de vergeten trouwdag van Bono en zijn vrouw. Dit is het liedje dat hij toen voor haar schreef. Sweetest Thing.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De jaarlijkse Moazo Artfeesten in Lokeren, die de voorbije jaren steeds plaatsvinden tijdens het tweede weekend van juli, worden verplaatst naar september. De Big Jump in Durme gaat volgend jaar wel door.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Voor
6: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
7: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: daalt je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerken.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
0: 372 werknemers hebben hun job bij Nike in Langdal en te Senderlo Ham verloren. Daar komen de komende maanden nog een 130-tal werknemers bij. Om hen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen, hebben VDAB en partners een begeleidingstraject opgestart. Daarbij hoort ook een jobbeurs op 24 september in te Senderlo Ham.
3: De staking in het distributiecentrum van AB InBev in Leuven gaat verder. Dat zegt ACV-vakbondsman Sander Mouton. Volgens woordvoerder Aaron Wils heeft de actie niet geleid tot grote tekorten bij de horeca. En ook festivalgangers hebben er geen pint minder door moeten drinken.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De daders van de schietpartij aan het metrostation Clemenceau 5 februari 25 zijn veroordeeld tot 13 en 12 jaar, 11 jaar gevangenisstraf. Het vonnis werd uitgesproken in de Brusselse correctierechtbank. De schutter, die bij het proces verstek liet gaan, duigde nu wel op om zijn veroordeling aan te horen.
2: Ladies and gentlemen.

0: zaterdag op het Stationsplein in Roeselare. Daar werd niet alleen de zomerspeelplaats geopend, maar lanceerde de stad in het bijzijn van de illustratrice Kathleen Amand ook de grote loopfietsrace.
1: Dit is Radio On.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè?
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Voor
2: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
7: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 3 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en in het binnenland tot 29.
9: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De binnenkoer van predikeren in Mechelen verloopt van 10 juli tot en met 23 augustus opnieuw het decor voor de predikeren zomer. Deze editie pakken de organisatoren uit met het grootste programma ooit. Gedurende 6 weken staan er zomaar liefst 23 voorstellingen gepland.

klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Voor veel zestigers is het even slikken nu mypension.be een raming toont voor een vroegste pensioendatum. Want door het pensioenhervorming schuift die leeftijd bij velen enkele maanden tot zelfs jaren op.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
5: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Na 4 dagen festivalplezier zit Rockwerchter er alweer op. En dus trokken ook de kampeerders op maandag terug naar huis. Velen deden dat via een pendelbus naar het station van Leuven, om daar hun tocht naar het thuisfront verder te zetten.
3: De fabriek van Pipelife in Kalmthout, waar kunststofbuizen worden gemaakt, gaat mogelijk dicht. Moederbedrijf Wienerberger AG heeft vanuit zijn hoofdzetel in Wenen een intentieverklaring tot sluiting uitgesproken. In de fabriek werken ongeveer 40 mensen.
2: De bibliotheek van Galmaarden sluit deze zomer tijdelijk de deuren voor een opvallende verhuis. Vanaf september verhuist de BIP naar de heropgebouwde Sint-Pieterskerk in het dorpscentrum. Bezoekers kunnen intussen hun boeken langer houden en mochten uitzonderlijk meer werken ontlenen. In Limburg zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op hun schoolgast in Hasselt. De minderjarigen zaten allemaal in dezelfde chatgroep op TikTok. Daarin werd onder meer gedreigd met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op de school en directieleden. Volgens politie en parket had die mogelijk enkele dagen later kunnen doorgaan.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
5: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
5: Welkom, welkom. Dit is jouw classic station.
1: Do you like it? Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen. En ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mannen noem Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
6: Het is nu 4 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en in het binnenland tot 29.
11: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

groot zit ze altijd. Welkom bij onze Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 Brugge of 104.9 FM. Bijna 8 op 10 Europese aardbeien die niet

0: Radio Nieuwsflits.
1: De 32-jarige man die vrijdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval met zijn step was ook zaterdagochtend nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de verkeersdeskundigen negeerde de stepper de voorrangsregels.

0: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit en service.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Het regionale nieuws.
13: Moonfeest, het muziekfestival in Zwevegem, verhuist volgend jaar naar een ander terrein. Het huidige festivalterrein aan de Trimarzaten kunnen ze niet langer gebruiken. Het nieuwe festivalterrein ligt vlakbij het oude. De recordeditie van Moonfeest is voorbij. Door onze afterwork op donderdag komen we aan een bezoekersaantal van 20.000 mensen, vertelt organisator Nico van der Schelden. Het is de eerste keer dat we die K bereiken.
14: De politie van zone Lanakemaas-Mechelen heeft tijdens het WK voetbal al 170 boetes uitgeschreven voor overlast en verkeersinbreuken door feestende supporters. In Sint-Truiden waren er bij de vorige wedstrijden van de Rode Duivels enkele kleine vechtpartijen, waardoor de politie strenger gaat controleren.
13: Een 32-jarige man uit Sint-Niklaas raakte vrijdagavond levensgevaarlijk gewond toen hij met zijn step werd aangereden door een personenwagen. Het parket onderzoekt hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de stepper voorrang diende te verlenen, aldus nog het parket. De correctionele rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, heeft effectieve gevangenisstraffen uitgesproken voor 9 beklaagden die cocaïne invoerden. Dat gebeurde via de haven van Antwerpen. Er werd ook bijna 58 miljoen euro verbeurd verklaard.
14: In Riemst is op dinsdagochtend een bestelwagen en de voorzijde van een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur zijn ontstaan nadat een brandbom onder het voertuig was gegooid. Het parket van Limburg onderzoekt de zaak.
15: Dit is Radio Ommeland.
16: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
17: Tijdens de namiddag overal vrij zonnig weer met maximaal tussen 23 en zelfs 29 graden. Vanavond en vannacht rustig en zacht. Onder een heldere tot licht bewolkte hemel minimaal tussen 12 en 18 graden.
15: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Zomerscholen winnen steeds meer terrein in Vlaams-Brabant. Op 3 jaar tijd is het aantal deelnemende leerlingen in de provincie verdubbeld, terwijl ook het aantal organisatoren stevig toenam. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaams parlementslid en CD&V-fractievoorzitter Peter van Rompuy opvroeg bij Vlaamse minister van Onderwijs Zoual Demir.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. De 35-jarige man die ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na verkeersagressie in het Antwerpse Turnhout blijft aangehouden, maar staat onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer beslist. De man ontkent de feiten niet, maar geeft volgens zijn advocaat Rebecca Greenland aan dat hij enorm aangedaan is.

En weer zit Gary in de trein naar Londen. Hij hoort er eigenlijk doodmoe van. Dat hij altijd maar weer van Schotland naar Londen moet reizen. Maar ja, daar zitten nu eenmaal zijn advocaten. En dus moet hij de saaie reis keer op keer weer maken. Gary zit namelijk verwikkeld in een lastige rechtszaak met zijn oude groep. Hij wil doorgaan, een soloplaat maken. Maar het contract dat hij met zijn groep heeft, verbiedt hem dat. En dus wil hij er vanaf. Maar daarvoor is er wel een heel legertje advocaten opgetrommeld. Erg vervelend allemaal, maar Gary moet gewoon even door de zure appel heen bijten. Inmiddels is de trein weer aangekomen in Londen. Nog een uurtje en dan moet hij weer bij zijn advocaat op kantoor verschijnen. Hij heeft dus nog even tijd om een beetje door de straten van Londen te slenteren. Hij kijkt om zich heen en verwondert zich over de enorme drukte. Al die mensen die altijd maar haast hebben en hij die met al zijn zorgen zit. Plotseling krijgt hij zin in een nummer te schrijven over mensen die het liefst de drukte zouden willen ontvluchten. Hij gaat op een bankje zitten en schrijft snel wat losse woorden op. Als hij 's avonds weer in de trein naar huis zit, maakt hij het liedje af. Pas een paar maanden later, als alles met die advocaten achter de rug is, kan Gary zich helemaal richten op zijn soloplaat. En die komt er met dat ene liedje dat hij op die ochtend op zijn bankje in Londen spontaan schreef. Dat liedje werd de hitlegende van Baker Street van Gary Rafferty.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 5:00.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Vilvoorde en Grimbergen pakken deze zomer uit met een nieuwe Trap fietsroute, een recreatieve tocht die fietsers langs toeristische trekpleisters, handelszaken en horecazaken in beide gemeenten voert. Het initiatief loopt elke zaterdag in juni en augustus en wil de lokale economie extra zuurstof geven.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

Ik weet, we hebben het nooit echt gemakkelijk gehad. Zoals vroeger, toen we in de sloppenwijken van deze stad maar wat rondhingen. Als we daar dan bij elkaar zaten, zagen we hoe de mensen kwamen en gingen. De rijken en de hypocrieten die zich mengden met de gewone man en met onze soort. Sommigen waren vrienden van ons, anderen zijn we in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Ach, het zijn allemaal herinneringen aan een tijd die achter ons ligt. Maar nu het wat beter met ons gaat, mogen we die tijd niet vergeten. Dus zie je wel dat alles ooit goed zal komen? Ik weet het nog goed, als we daar zo zaten, in de tuin onder de sterrenhemel, bij het vuur. Georgie kwam elke avond langs, hij kwam ons vuurtje brandend houden. Hij zorgde ervoor dat we 's nachts warm konden blijven, tot de ochtend kwam en hij weer zijn ontbijtwap voor ons klaarmaakte. Wees maar gerust, ik zal het mijne met jou delen. Zoals ik alles met je zal delen, meisje. Ik heb weliswaar niet veel. Het enige dat ik heb zijn mijn handen en mijn voeten. Maar die brengen me waar ik wil. Maar lief, als ik weer eens op reis ben, moet je één ding niet vergeten. Alles zal weer goed komen. Ooit komt alles goed. Dus meisje, huil nu maar niet. Droog je tranen maar. Want alles zal weer goed komen. No woman, no cry. Bob Marley en de Wailers.

0: welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Hulpdiensten zijn er door een snelle optreden geslaagd om een kind te redden nadat het gebeten was door een adder in de Duitse deelstaat Beieren. Het slachtoffertje reageerde hevig en moest een tegengif krijgen dat alleen 150 kilometer verderop voor handen was.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires.
3: Euroshop.
4: Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur.
3: Euroshop.
4: Wedden dat we het hebben?
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijskwaliteit.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
3: De ziekenhuishervorming van de federale regering dreigt het nieuwe Vitas ziekenhuis in Lokeren sterk af te slanken. Volgens oppositieraadslid Ron van Kerschaver van Vooruit wordt de nieuwe campus gedegradeerd tot een dagkliniek. Dit staat haaks op de grote beloftes die het stadsbestuur de afgelopen jaren maakte. Zo meent Van Kerschaver. Vitas is naar eigen zeggen in dialoog om de toegestane activiteiten door Vlaanderen ook federaal te laten verankeren.
4: In Heers leert een groep kinderen deze week hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Link in de Kabel, een organisatie die inzet op mediawijsheid, laat kinderen op een speelse manier kennis maken met desinformatie, verdachte bronnen en artificiële intelligentie.
3: In Dendermonde, Baasrode en Puurs stonden dit weekend alles in het teken van historische locomotieven en boten op stoom. Tijdens de 19e editie van Scheldeland in Stoom pakte organisator Stoomtrein Dendermonde-Puurs uit met 4 rijdende stoomlocomotieven. Een historische Sovjet-stoomboot die aanmeert in Baasrode en verschillende erfgoedsites die de deuren openen voor het publiek. Bij een botsing tussen een personenwagen en een tractor raakten 5 mensen gewond in Pervijze. Dat is bij Diksmuiden. Onder hen waren 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Die is met een mugheli naar het ziekenhuis in Brugge gebracht.
4: In de nacht van maandag op dinsdag speelden de Rode Duivels de 8e finale van het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Hoewel de wedstrijd om 2 uur 's nachts plaatsvond, kon je in verschillende Brusselse cafés de match op een groot scherm volgen.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Tijdens de namiddag overal vrij zonnig weer met maximaal tussen 23 en zelfs 29 graden. Vanavond en vannacht rustig en zacht. Onder een heldere tot licht bewolkte hemel minimaal tussen 12 en 18 graden.
7: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Vlaanderen voert de strijd op tegen de wasbeer. Volgens Vlaamse minister van Omgeving, Jo Broons, heeft de Vlaamse regering nieuwe maatregelen goedgekeurd, waardoor de dieren sneller kunnen worden opgespoord. En ook bestreden. We moeten nu handelen zolang de populatie in Vlaanderen nog beperkt is. 17.000 wasberen telt Wallonië intussen. De invasie uitheemse soort kan daar eigenlijk niet meer echt worden uitgeroeid, denken experten. Ook in Vlaanderen duikt het dier steeds vaker op. Zo waarschuwt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het INBO. Maar hier is de populatie vooralsnog eerder beperkt en ook versnipperd. Om te vermijden dat we evolueren naar situaties in Wallonië of Duitsland, willen Vlaanderen nu ingrijpen.
1: No commercials, more fun.
2: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: De grootste hits aller tijden.

0: Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koolteheierweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 6:00.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de kampen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. Kempen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Geefwinkel Phoenix in Burgt heeft vorige week dieven over de vloer gekregen. Een hele collectie schoolgeleefd, zoals boekentassen en kaften, werd gestolen. De vrijwilligers van de organisatie die nog maar net was verhuisd waren geschokt door de ontdekking. Alles wat de kinderen nodig hebben aan het begin van het schooljaar zijn we kwijt.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Zes bijenkoninginnen van de abdij van Parkenheverlee keerden zo pas terug van een bijzondere reis naar het Duitse waddeneiland Van Gerogen. Ze waren daarvoor via een georganiseerd transport naar het eiland gebracht. Daar maakten ze zowaar hun bruidsvlucht, de jonge koninginnen, paarden met meerdere darren. Nadien kunnen ze, dankzij de opgeslagen voorraad, per maand tot 2000 eitjes per dag leggen. Aldus stadsimker Staf Kamers.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen noemt Gol Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
3: Voor
4: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
5: Ai, Smit.
6: Nee, ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmid.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmid.
6: Janssens.
5: Schmid.
6: Janssen.
5: Schmid.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmid.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmid. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmid, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeren. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden.
11: De politie van Genk heeft de voorbije 2 weken 2 wagens en 1 motor in beslag genomen wegens gevaarlijk rijgedrag. De bestuurders reden onder meer op 1 wiel. Ze raceten ook op de André Dumont-laan en in het Torpark. Burgemeester Wim Dries van CD&V zegt dat de stad dit soort overlast niet tolereert.
12: Heugelijk babynieuws uit de Zoo Plankendaal in Mechelen. Er is een nieuwe babygiraf geboren. Moeder Rohaya beviel van een eerste dochter. Het is een cordon van giraf, een wereldwijd bedreigde diersoort. Zo'n eerste bevalling is altijd spannend, maar alles is vlot verlopen en het jong heeft meteen goed gedronken, zo vertelt verzorger Rick. Over de naam voor het diertje zullen fans en bezoekers later beslissen.
11: In het Peterbospark in Anderlecht heeft een brand gewoed op de 8e verdieping van een flatgebouw met 19 verdiepingen. Daarbij moesten 6 personen geëvacueerd en verzorgd worden. Al moest geen van hen overgebracht worden naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.
9: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Vanavond en vannacht rustig en zacht weer onder een heldere tot licht bewolkte hemel. Minimaal tussen 12 en 18 graden. Morgen is het zonnig met in de namiddag mogelijk enkele wolkenvelden. In het noordoosten het wordt warm met maximaal van 25 tot 30 graden.

Als je oud van de grot zit, zal er tijdens het je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Het Brusselse museum Canal Centre Pompidou zal alsnog op 28 november de deuren openen. Ook na de brand van eergisteren op het technische dak van een van de nieuwe torens waar Canal Architecture, het voormalige SIVA, zijn intrek zal nemen. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar de schade is erg.

0: Jan, wat weet jij over de oude Romeinen? Dat ze allemaal dood zijn, meester. Moeder is druk in de keuken bezig. In de huiskamer zit Jan naar de televisie te kijken. Opeens hoort ze een enorme klap en glasgerinkel. Moeder snelt naar de kamer en ziet haar zoon met een hamer in de hand staan. De tv is helemaal aan diggelen. Maar Jan, roept moeder uit, wat heb je nu gedaan? De boze wolf wil de roodkapje opeten, zegt Jan. Mark, kom je thuis? Heb je weer gevochten, vraagt zijn moeder boos. Hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat je eerst tot 10 moet tellen voor je kwaad wordt? Dat heb ik ook gedaan, mama, verdedigde Mark zich. Maar die andere jongen moest van zijn moeder maar tot 5 tellen.
1: Hey, this is Joe Cocker.
2: Hi, I'm Gloria Estefan.
3: Hi, this is Peter Cetera.
4: Hi, this is Pat Benatar.
5: Hey, this is Meatloaf.
6: Hi, this is Kim Wilde.
7: De Gouden Hitser leeft. Dit is Radio Ommeland.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. De plannen om de bibliotheek en het huis van het kind in Sint-Niklaas onder één grote site op het Hendrik Heijmansplein onder te brengen krijgen nadrukkelijkere vorm. Stad Sint-Niklaas heeft het voormalige ING-kantoor op de Grote Markt aangekocht om zo de beoogde uitbreiding te kunnen realiseren.

0: Radio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 7 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens €32 miljard kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Bij een alcoholcontrole door de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal is begin deze week een schipper tegen de lamp gelopen. De man die aan het roer stond van een riviercruise met 106 passagiers testte positief op alcohol. Zijn vaarbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De leiders van de 32 NAVO-landen komen samen voor een top in Ankara. De bijeenkomst staat grotendeels in het teken van hogere defensieuitgaven en de verschuiving van de militaire verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten naar Europa.
1: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
7: De gouden hits herleven.
8: Dit is Radio Ommel.

0: maanden. Rode bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: Bring the action.
2: 104.9

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.
0: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

Een prachtig gezicht, de ondergaande zon op de uitgestrekte vlakte van Arizona. En het enige geluid dat je hoort is de wind die langs je heen fluit als een voorbijrijdende trein. Het lijkt wel een sprookje, maar toch is het echt. Want jij en ik zien de ondergaande zon in Arizona vanaf de motorkap van onze auto. We zeggen niets, maar mijn hart gaat als een razende tekeer. Want wie weet waar deze avond eindigt. Nu kun je me voor alles uitmaken en van bedenken wat je wilt, maar één ding weet ik zeker. Hier ga ik dus voorlopig niet meer weg. Een sterk jongen die me nu uit deze roes kan halen. Vooral nu het wat later op de avond wordt. Het avondrood verandert langzaam in het diepblauw van de sterrenhemel. Eén voor één zien we de vallende sterren als regendruppels op een kokend heet zinkend dak. Het is een geweldig gezicht. Voorlopig zitten we hier nog vast met een lekke band en 100 kilometer van de bewoonde wereld. Maar dacht je dat ik dat vervelend vond? Nu weet ik dat ik geen misbruik mag maken van die situatie. Maar wat zou jij doen in mijn plaats? Noem me nu dom of noem me nu blind. Maar ik weet donders goed dat zo'n situatie als deze zich niet zo snel meer zal voordoen. Daarom volg ik nu maar eens mijn hart in plaats van goed bedoeld advies. En daarom zeg ik nog maar eens, voorlopig ben ik hier niet weg te krijgen. Nu ik hier zo met jou zit opgescheept. Zelfs de sterkste paarden kunnen jou en mij niet uit elkaar krijgen op deze magnifieke avond. Wild Horses, Gino Vanelli.

0: Oost-Duinkerke.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 8 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens €32 miljard kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

TV in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 0800 47 69. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0400 73 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: 104.9 FM.

Ik heb je vandaag zo'n keer of 30 proberen te bellen. Het is eigenlijk zinloos, want ik weet van tevoren al dat je het toch niet zult opnemen. Misschien hadden je vriendinnen wel gelijk toen ze vertelden dat je niets meer van me moest hebben. Ze zeiden zelfs dat ik voor je broer moest uitkijken. Hij gaat er zijn als ik nog een keer in je buurt kom. Vanochtend vond ik alle liefdesbrieven die ik gestuurd had bij de post. Je hebt ze allemaal teruggestuurd. Mijn LP's zaten er ook bij. Ben je nu echt zo boos op mij dat je ze stuk voor stuk moest bekrassen? Op deze manier heeft het leven weinig zin. Er is niemand die naar me luistert of met me meevoelt. Dus ik denk dat dit het einde is. Deze brief die ik nu aan je schrijf is de allerlaatste die je ooit van mij zult krijgen. Terwijl ik dit zit te schrijven, realiseer ik me dat het je waarschijnlijk helemaal niet interesseert hoe ik me voel of hoe het met me gaat. Maar reken maar dat je spijt krijgt zodra je leest dat ik er niet meer ben. Je zult je hele leven last hebben van het schuldgevoel. Die gedachte voelt als een overwinning voor me. Je hebt mijn trots namelijk enorm beschadigd toen je me zomaar aan de kant zette. Tja, er zijn mensen die het laf noemen of zeggen dat ik een gebrek aan vertrouwen in de mensheid heb. Maar zo kan ik echt niet verder. Ik kan namelijk simpelweg niet verdragen dat ik je kwijt ben. Can't stand losing you. De

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
5: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
4: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: E-factuur.
1: Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 10 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
7: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
6: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is zijn eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noord Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: goudgoud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 39 88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
3: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
2: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuur intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Dit is jouw Classic Station.
5: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM.

0: Rode Bes, Blauwe Bes, André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco's

0: 30 47 69.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
3: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0473-113-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.

0: De rode bes, blauwe bes. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Dit is Radio

0: in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroem, Zand in

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Viniest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
3: Het is nu 2 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.